0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja.
1: Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader. Dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkast. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja.

da sto con la chene, mensime miseri.

alles is naar de zak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zee vol dode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

Word jij ook kindsoldaat? Voor een klimaatverandering is het al veel te laat. En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Zo weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos, de politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam mij mee, of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro en uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn veloot. Heel raar. Poetin wilt Kiev en Mariupol. Tsjernobyl. En wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.

0: Vroeger, hè? Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Maar ja, altijd. Dan was het ook wel eens hommeles. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks. Die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, dieren konden niet praten. Geen sneeuwwitje, geen doorn roosje, geen goed kapje, geen prinses op de echt, geen gelaasde kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putbutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen in een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo, waarom die geen puntmuts op had. Het werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo, hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon mijn zand te gooien, zo. Ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, nou, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen, hoor, kaboutertje. Ik ben dol op kaboutertjes. Waar is je holletje? Ik had helemaal rood, ik begon met zijn beentjes te stampen zo. Dat doet toch rustig, man? En toen dacht ik van, weet je wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken, kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast, kwam een kusje geven, begon ik te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje en het liet hem los. Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doe ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je nou? Niet kaboutertje, kijk dan. Kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld. Ik moet hem terugbrengen naar het diepste punt van het bos. Ja, daar heb ik hem bij zijn beentje gepakt en een heel eind het bos ingesleept. Daar heb ik een holletje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje heen, maar dat wilde hij niet. Ja, hallo, dan niet, toch? En hij bleef maar huilen, klagen en het schellen. Maar ik zei, nee, kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik. Ja, dan ben ik naar huis gegaan.
1: Want ja, god, blijf niet aan de gang.
0: Ja. En toen heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik een valsje geschreven.

0: En Rio.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

Nee, het moet weg, het moet weg. Dus ik probeerde het zo weg te stoppen in mijn rugzak en het ging niet. Ik denk wegwezen, wegwezen. Dus ik wil weglopen en daar gebeurt het. Bij de uitgang staat een dame van het kruidvat, vergezeld door een beveiligingsbeambte in opleiding. He, dus het kan nog lager. En ik loop naar buiten en hij zegt, hey, mag ik even in je zakkie kijken? Dus ik zeg, nou, alsjeblieft. Hij kijkt erin, hij zegt, alles in orde. Ik zeg, dat dacht ik wel. En zegt hij, nou, mag ik dan ook even in je rugzak kijken? En toen dacht ik, ja, als ik nu gewoon ja zeg, dan leer jij niks. He? Dus, nou, dus ik zeg, nou, nee. En toen kreeg hij een soort mini-tia, zo. Ik dacht eerst dat hij op zoek ging naar het magnetische noorden, weet je. Maar hij was natuurlijk in zijn handboek aan het bladeren, wat hij doen moest. Hè? Op een gegeven moment was hij bij de goede bladzijde. Dit is de zin die ik toen aan voor mijn kiezen kreeg. Toen zei hij, dan moeten we de politie bellen. En het duurde 30 volle seconden voordat hij door had dat ik niet ging bellen. Nou goed, hij belt de politie. Ik sta naast hem. Hij zegt niks, ik zeg niks. En we staan elkaar een beetje zwijgend aan te kijken. En het begon toch een beetje een rare homo-erotische situatie te worden. Waar ik helemaal geen trek in had. Want ik val niet op uniform en veel te veel knopen. Het moet een beetje snel gaan, hoeft het mij niet meer. He, dus ik denk, ik moet die situatie doorbreken. Nou, en wat ik dan leuk vind, is vragen stellen. Dat vind ik altijd leuk. Beetje vragen stellen, beetje poeren, beetje knurften, beetje... Dus ik stel hem gewoon wat vragen over dromen, toekomstmogelijkheden, opleidingsniveau, zelfmoord en... Hij zei niks. Hij zei helemaal niks. Dus eigenlijk was ik de hele tijd aan het woord en hij zei niks. Dat vind ik niet erg. Maar daar wil ik er geld voor hebben. Dus ik denk, nou ja, laat maar zitten dan. Dus ik kijk hem aan en ik zeg, Jozef, heel veel plezier straks met tanden poetsen. En ik loop gewoon weg. En hij blijft er staan met mijn zakje. En nou ben ik zo benieuwd wat hij daarvan geleerd heeft. Maar ja, op een bepaald moment komt natuurlijk de politie. En dan staat hij toch met...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit

het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

Zo, dank u wel. Dat was een beetje het beste wat we in de aanbieding hadden, dames en heren. Voor Den Haag. Had u de stukjes herkend? Had u de melodietjes herkend? Zo. Maar ik heb ook geen idee. Geen idee. Nee, ik dacht, u kent die liedjes. Ik bedoel, Den Haag is een hele muzikale stad. Toch? Nee, het is een beroemde zaal hier, de Anton Philipszaal. Beroemde pianisten hebben hier gespeeld, dames en heren, noem er eens een paar. Wie heeft u hier gezien? Wiebi? Nee, maar Wiebi heeft hier ook gespeeld. Wat speelt Wiebi, dames en heren? Piano. Nee, dan had ik de doelgroep toch wel goed ingeschat, maar... Nee, maar hij speelt die stukken helemaal uit, hè? Daar is ook een publiek voor. Nee, hij speelt heel mooi. Als hij Mozart speelt, speelt hij het helemaal uit, echt zo.

En er bijna. Ja, dat krijg je als je het helemaal uitspeelt. Dan wordt het lang, maar het wordt ook grappig meteen. Klassieke muziek is meestal niet grappig. Het is wel mooi en zo en ontroerend, maar niet grappig. Bij Mozart moet je eigenlijk eerder ophouden. Ja. Nee, maar dat is ook. Misschien kun je zelfs horen. Kunt u horen waar ik moet ophouden?

niks zeg, speel ik gewoon door natuurlijk niet. Ja, dit is Mozart gespeeld door Fats Domino. Daar is het niet alleen grappig, maar het wordt ook meteen popmuziek. Want Mozart was een beetje een popmuzikant. De klassieke muziek had je toen nog niet. Nee. Nee, dat hebben wij uitgevonden. Hij wist dat niet. Mozart was echt een beetje zo van... Yeah, come on, yeah. Yeah, dig it, dig it, dig it. Wow, motherfucker, come on. Zo was die. Die had dit zo, hè. Proteïnegebrek. Krijg je dat? Nee, Mozart, al die lui. Beethoven improviseerde veel, echt.

Hij heeft hij niet opgeschreven, maar zo speelde hij het wel, hè. Dat is mooi, hè? Klassieke muziek. Maar het is meestal te lang. Het is meestal, klassieke muziek is meestal niet in het Nederlands, meestal in het Duits. Het zijn altijd Duitse stukken. Zauberflöte, Cosi van Toeten, Don Giovanni. Het is altijd Duits. Kent u een stuk uit het... Wat kunnen we even zingen uit de Zauberflöte, dames en heren? Wat kent u uit de Zauberflöte? Koningin van de Nacht? Ein Mädchen oder ein Weibchen? Zing eens. De Koningin van de Nacht, kent u dat? Kunnen we wel even doen? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, maar dan gelijk. Dan gelijk, hè? Daar gaat-ie.

0: Vind ik goed. Vind ik goed. Heel erg goed. Hey. Een goede
1: and have some fun.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.

0: Ik heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo?
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, dat is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. Het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en dat stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik denk, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Of, ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is, ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit! Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch godom een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan.
1: Okay. Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, dat is echt, hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef. Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen en die worden 's morgens wakker en die denken, oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen en dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren, ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding, dat kan niet anders. Als ik geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je dan luisteren?
1: Je zit midden in de
0: rij. Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister. Simpel. Eventjes even onder elkaar, ja? Dan moet je... Een vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten... Om welke kerk ga je heen? Of staat soms Jezus, zo staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van de NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in
0: de
1: NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Er moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen op. Dan bel je inlichtingen op. Ja, dat doet ze ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Ik kan dat nou eenmaal, is een gave, ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen nadoen, neem ze op en dan doe ik...
1: Lebbes kan heel goed, nu heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, hij belt ze wel eens, maar die hebben nummerherkenning, dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lebbes, kijk!
0: Je inlicht, nee, dat trap ik niet meer in.
1: Bij de Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk... Mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan. Weet je wel.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom? waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN, telecomwinkel, om te laten verlengen. En hij houdt het simpel.
1: Hi.
0: En daar hou ik van. Want ik vind simpel. Het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, ik hou van jou, man. Dat vind ik goed, vind ik heel cool.
1: Hi.
0: Dus ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, hi. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dit zit met hij houdt het simpel.
1: Simpel.
0: Toen kwamen ze met hi. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is sms 06 vast buitenland, 06 buitenland, sms naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met sms, zonder sms, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06 vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64?
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben dokter Anders Economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snapte er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood, die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen desi-kutter en over, uit, afgelopen, schoenen aan, lont aansteken en gaan met die benauw.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Ja. Toen las ik...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21. 20 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

Oh, it's good, man. Oh, lads, now. Oh, shit. Weet je wat ik heel erg leuk vind om te doen? Maar dat vind ik echt heerlijk om te doen. En dan ga ik naar het Naakstrand in mijn eentje. En dan ga ik er een beetje zo, een beetje in de zand zitten zo. Een beetje om me heen kijken zo, een beetje met mijn piemel spelen. Tot die flink stijf is. En dan met die stijve lul over dat drukke strand rond gaan wandelen. Oh. En met kleine kinderen gaan spelen. Ik, of naar de dokter gaan, zeggen dat je een geslachtsziekte hebt. En als je dan bukt om te kijken, recht in zijn gezicht. Pissen zeg, heerlijk. Weet je wat ik ook heel erg leuk vind? Dan eerst ergens een hele dure videocamera kopen. En die dan een week later terugbrengen. En zeggen dat die stinkt. Maar weet je wat ik echt heel erg leuk vind? Dan ga ik langs een beetje verlaten landweggetje staan. Weet je, zo'n weggetje waar bijna geen verkeer langskomt. Midden tussen de open velden. En daar ga ik dan staan wachten. Tot er dan eindelijk een auto voorbij komt. En dan komt er een auto voorbij. En dan is een grote steen zo. Paf! Tegen die auto aangooien. En dan stapt iemand uit. Wat flik je me na, man? Dat was ik niet. Dat was iemand anders. Dat was een neger. En weet je wat ik heel erg leuk is om te doen? Dan ga ik naar een shawarmazaak met 300 gulden op zak. En dan ga ik daar zitten. En dan zeg ik... Mag ik een mooi shawarma? Ik wil graag een mooi shawarma. Wacht daar, brood shawarma. Dan maak ik dan een brood shawarma, man. Moet ik dan een brood shawarma hebben, Nino? Dan een brood shawarma. Voor mij, één brood shawarma. Lekker een hand shawarma. Ik ga een shawarma. Dan een brood shawarma dan. Stel een shawarma dan. Dan een brood shawarma, man. Nou, dan krijg ik de brood shawarma. Eet ik helemaal niet op. Ik blijf er die Turk aankijken. Maar daarna ben ik. Mag ik een brood shawarma? En tussendoor ook saus vragen. Mag ik saus? En dan vraagt die man: wordt een beetje niet op? Ja, dan moet ik toch zelf weten, man. En als je dan weg gaat vragen: weet jullie geen goede shawarma zaak in de buurt? Weet je wat ik ook heel erg leuk vind om te doen? Dan loop ik door de stad. Klop door de stad. En dan zie ik een man lopen. Maar echt een keurige man, hè? Beschaafde, nette, keurige man. Keurig in pak. Niks op aan te merken. Keurige man. En dan ga ik dan vlak achterlopen achter die man. Maar dan echt pal achter, hè? Pal achter hem. En dan de hele tijd in zijn nek schreeuwen. Laat me toch maar rust, man! Hey, laat me maar rust! Laat me maar rust, man! Helemaal achtervolgende naar zijn huis. En dan weet ik waar hij woont. En 5:00 's ochtends bij hem aanbellen. Ah, doet hij open. Laat me nou toch eens maar rust, man. Weet je wat ik leuk wil doen? Dan eerst een babysitter bellen. En dan ergens een dood kind op de kop tikken. In die wieg leggen. Daar kom je s'avonds thuis. En is hij een beetje rustig geweest? Ja, even kijken. Hè? Ja, godverdomme, man! Jaske dood, man! Het is allemaal blauw, lekker een smurf, man! Wat kijk dan? Hé, hey, waar vind je er nou zelf van? Oh ja, ga maar huilen, nee, je kan huilen waar je wil. Die 13,50 krijg je niet. Hé, hey, weet je wat leuk is? Je eerst 5 keer achter elkaar aftrekken en dan naar het hoer gaan en zeggen dat ze de vacht niet verstaan. Dat is het.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Nou, denkt u misschien... dat zij niet aardig is of zo. Of dat zij geen gevoel heeft voor verantwoordelijkheid. Nou ja, dat heeft zij trouwens ook absoluut niet hoor. Absoluut geen gevoel voor verantwoordelijkheid. Het is ook zo. Maar zij is wel heel aardig hoor. Echt waar. Dat is echt, dat zou je niet zeggen. Maar het is echt een heel aardig mens. Want dat ze nou wegloopt, dat is heus niet normaal. Want ze is wel heel aardig. Bijvoorbeeld met mij ook altijd. Even denken hoor. Nou, bijvoorbeeld laatst ook. Nee, dat was eigenlijk een rotstreek. Nou, bijvoorbeeld ook van de zomer, toen mocht ik met hun mee een dagje op die motorboot gingen. Mocht ik een dagje mee uit, vond ik hartstikke aardig. Want zij had dus een vriend, hè, met een motorboot. Zij had een vriend, mevrouw Kanep, zie het voor je. Ja, want zij is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Zij heeft ontzettend veel moeite mee altijd om nou eens een keer zo'n man aan de haak te slaan. Maar nou had ze dus echt zo... Ik mocht hem trouwens helemaal niet, hoor. Ik zeg, meid, je kan toch beter krijgen? Ze kan niet beter krijgen, hoor. Maar ik zeg, meid, je kan... Ja, weet je, het was zo'n protserig type met zo'n, ik zal maar zeggen, zo'n ruitenbroek, weet je. En zo'n grote, zo'n kapiteinspet en zo, zo'n jacht en zo. Nou ja, goed, dat maakt ook verder niet uit. Maar ik mocht dus wel mee, want zij wou namelijk, mevrouw Kanep, naar de Waddenzee. Want die wou namelijk die zeehondjes een keer in het echt zien. Nou ja, natuurlijk met die ballen en het klappen en zo. Nou ja, dat is natuurlijk onzin, want ten eerste zijn er al geen zeehondjes meer. En die hebben sowieso al helemaal niks meer voor te klappen. Laat staan dat ze met die ballen in de weer gaan. Dus dat is echt... Nou ja, onze, maar goed, dat maakt ook niet uit. We zouden toch naar de Waddenzee, dat maakt het uit. En nou, wij met die boot natuurlijk over dat IJsselmeer. Hartstikke gezellig hoor, koffie drinken met mevrouw Kaalner. Dat is al hartstikke leuk. En ja, ook, ook zoiets. Toen op een gegeven moment waren wij dus een heel eind onderweg. Toen ze, en mevrouw Kaalner en ik zaten koffie te drinken. Ik zeg tegen mevrouw Kaalner, ik ga een beetje belangstelling tonen. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Dan ga je naar die stuurhut en dan ga je allemaal een beetje onnozele dingen vragen. Nou, en dan gaat hij dat dan uitleggen dat hij dat allemaal weet. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Kan mij wat schelen, ja. Kan mij wat schelen. Dus, wel ja, ik zeg, dat zouden we ook eens moeten doen. Maar goed, ik naar beneden en zo, ik dingen vragen van wat heb je nou in je handen? Nou, dat was dan het stuur en zo, weet je wat. Nou ja, weet je, dat soort kan mij wat schelen. Nou, op een gegeven moment waren wij zo die hele stuurhut rond geweest met al die wijzen. Dus op een gegeven moment waren we dus bij het kompas. Toen zeg ik, wat is dat nou precies? Hij zegt, dat is het kompas. Ik zeg, oh, waarom heb je dat wijzertje nou precies op de W staan? Hij zegt, nou, dat is de W van Waddenzee. En ja... Nou ja, dus ik zeg, dat is toch de W van West. Ik viel helemaal uit mijn rol eigenlijk, had het niet in de gaten hoor. Hij zegt, nee, op zee is het anders. Heb je namelijk de W van Waddenzee, de Z van Zuiderzee, de N van Noordzee en de O van Overige. Nou ja. Nou ja, ik heb er niks gezegd hoor. Ik denk, nou laat maar gaan. Ik zeg, we maken het uit, we zijn eruit, we komen wel ergens uit. Dus, wel ja, dus ik weer naar mevrouw Kaal, ik heb niks gezegd. En nou, wij weer koffie drinken en ja, ook zoiets. Toen zaten wij dus op, ja... Zaten wij dus op het dek en het horen wij opeens allemaal gepruttel en geknal. Dachten wij eerst omdat het een koffiezetapparaat was. Het was helemaal niet zo, was de motor was uitgevallen. Wat was nou aan de hand? Nou, ik had alles meegenomen. Ik had muggenstift, koeltas, zonnebrand, koffiezetapparaat, stofdoeken, steunzolen, handdoeken, zwempakken, boterhammen. Weet, dat soort dingen wat je meeneemt. Nou, ik bedoel benzine, daar denk ik niet aan. Ik vind als een man, wat vindt u? Motorbelet, dan moet hij toch voor de benzine zorgen. Ja, en ik zeg tegen die mevrouw, zo'n man als een motorbelet, moet hij toch zelf voor de benzine zorgen. Zegt zij, vind ik ook. Zegt zij ook, ja. Nee, ze zegt, wij hebben ook een motorboot, zegt zij. En als wij, als wij weggaan, zegt ze, doe ik de koffie en de broodjes, hij doet de benzine. Ze zegt, het is een beetje ouderwets, maar het gaat al jaren goed, zegt zij ook. Ja, ja. Zo is het toch? Ja, is dat uw man of leuk type? Nee, hij zegt ook, hij zegt, ja, dat doe ik. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

And since she's the last one, and since she's the last one,

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit het Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken de taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net nog binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik denk, ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open. En er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hey, stop daar eens mee. En ik schaamde hem. Ik zei, blijf daar, wacht. Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht. En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu. Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet. Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide handen, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van 60 euro. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Die zeggen, die gozer krijgt 60 euro. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens 160 euro. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, het idee. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Dus je bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel, scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion. En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je staat in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja. Uiteindelijk een proces verbaal tegen me opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open en die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg... Image! Flapt die er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan de auto rijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kaart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond. Pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me. Ik denk, hé, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit. En dan belt er iemand. Druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel!
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam, we staan stil bij stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem, maar ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. mijn raam naar beneden. Hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds. Huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon? Die zegt, een mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.

Nou, dit was een praatje. Ja, was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt de structuur niet meer. Maar het is wel een heel toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Echt heel zwaar.

bevindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op, licht aan. Niet stoppen, verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal.

0: krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd, hoor. Dat gaat het mij geen eens, hoor. 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Kijk naar mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zakken schotels. En ik heb ook gezegd, je moet op het dak gestaan. Kunnen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt, ook het zijn te roepen wij altijd. Ho, ho, stop! Pas op! Dat je de deurposten niet beschadigt. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf, hoor. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes, mijn ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, we moeten gaan bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy? 7 maanden is ze al? Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel. Ja, wij hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, bon je steeds. Op de huwelijksdag hadden ze nog laaien de bonje. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen, hoor. Maar hij had zijn eigen oploppen binden voor de verratte stukje taart. Man, die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zo'n stukje taart. Daarom ik ga die pudding terugleggen ook. Ik krijg hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja. Ja, het is wel lekker voor Wendy zijn beuk. Hè. Ze moet nog groeien, hè? Ja, maar mijn dochter mag verdorie nog blijven werken. Ook dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk. Want zij moest de meubelaar betalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd. Ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zoon is afbetaald. Ze zei, dan gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen. Maar ja, de zoon was afbetaald. Maar het jaar erop geen baby toe. Niks, nappen snodder. Het jaar daarna, nog niks. Maar goed, het verbaasde me eigenlijk ook niet erg. Hoor, want ja, die oortjes, er zit geen leven in die jongen. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er dat zout van, hoor. Had die bakken, man, zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Als je baby's wil. Wanneer kennen jullie dat rampentampen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. Ik zeg, wat moet oortjes nou bij de bewaking? Zij kan zijn eigen nog ineens verstoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lelen van schaduw achter zo'n zaklamp s'nachts. Die inbrekers lachen er eigen pad, die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, ja, ik dat zeg, dan wordt mijn dochter kwaad. Wat je kwaad, hè? Ze zei, mama, ze doet er niet altijd zo raar over mijn man. Ze zei, doet het juist hartstikke goed met de bevolking. Ze zei, hij had al een medaille gehad van de baas. Zie je nou? Ze zei, ze hadden beter een oorkonde kunnen geven. Ja. Ja. Had de medaille gehad, had inbrekers gegrepen. Was op zijn fiets erachteraan gegaan. Zie je nou? Ze had die zeker wind mee. Maar goed, jij babytje, wat dat verleden jaar toen ging bij ons thuis de telefoon. Hek Wendy aan de lijn. Janke aan de andere kant. Als een achterlijke wat. Ik zeg, wat is de wijfie? Ik zeg, is die weg? Ze zei, nee mama, dat is het niet. Ik zeg, oh. Ze dan moet mama even huilen. Ik zeg, maar wat is er dan aan het handje wat? Dus ze zei, dat gaat ik niet zeggen door de telefoon, want het is een heel groot opgekrapt verdriet in mijn eigen. Nou, ik schrok mijn eigen uit leplozers. Ik zei, ik kom naar je toe. Ik ben op mijn brammer gesproken, ik heb mijn nachtpannen aan. Kom ik bij Wendy aan, lessen er op die bank te janken als je een wrak houdt. Ik zeg, wat is er dan toch? Nou, toen kwam het terug te huilen, Mama, zei, ik wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zeggen, alles hebben wij al geprobeerd.
1: Is er alles? Is er alles? De oortjes ook? Ja, schat. Ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk, schat. Ik zeg, me er gewoon niet om eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zeg, me begon ons eigen ons leven niet leggen verhalen hier, hoor. Ik zit er gewoon mijn stapel ondernemen. Ik zeg, mama, god, je meenemen naar het buitenland. Ik zeg, nog gewoon mijn zomer naar de weeshuisjes. Ik zeg, en dan gewoon wij zomer, gaan wij door baby's aborteren. Ja, want je kent de zat aborteren. Want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama, god, met je mee. Want ik denk, dan kan ik er een uitzoeken, want zij heeft geen smaak. Nou, dat ik het zei, wat ze fleurde af. Oh, ze zegt, mama, wat fijn. Ze zit gewoon weer zomaar naar buitenlandse talen, zegt ze. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, nou wou ze met mij naar buitenlandse talen is. Ja, tuurlijk, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan natuurlijk, hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Enfin, ik tef uit mijn brommetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan je hem heb, hè. Dan hangt er zo'n galm hangt er. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigen steeds mee? Hij zit te worden geen baby, schapte weer. Hij zei, ik heb dat duizend keer tegen Wendy gezegd, ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mijn Wendy mag van jou naar de gynaecoloog. Ik zeg, dan laat jij je geslachtsonderdelen ook maar door de molen halen. Ik zeg, misschien leg ik het wel aan de piepertje van jou. Hij zei, dat ken je niet, want die doet het fantastisch. Ik zei, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Oh, ja, maar we dachten gang voor onderzoek, hoor. Dat wou ze. Maar ja, er komt de grap. Ze is één keer geweest en oortjes moest mee. Dat is de procedure. De man moet mee. Oortjes moest ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien, hoor. Ja, dat was nog, hoor. En hij werd aan het werk gezet en potjes moest hij vullen. Oh, man, hij is zo druk geweest, hè. Helemaal snipperde ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank, was hij naar de verkeerde bank gerold. Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Mijn dochter was voor onderzoek, dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd allemaal. En toen kwam de uitslag al. En wat was de uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein manke mensen, niks bijzonders. Maar het enige was dan wel zat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze maar. Hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Ja. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes, dat hij dat tegen mij kwam zeggen. Hè. En van, oh, heb je het niet gehoord, moeder, hè? Wendy had dus vleesboompjes. Is ze, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingeplant hebben. Ja. Ik zei, hij wat vaker moeten schoffelen. Die kwam er wel los. Ja, maar mijn dochter was de piezang, want die moest er eigenlijk laten curatelen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polyoclinisch. Maar toen kwamen we te halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zei de dokter het net gezegd. Nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan heeft ze nog een oogafwijking ook. Zei, stop leg, stal op groen. Ze kon zo een baby's beginnen. Hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kon je hem bellen. Ja, want ze moest het zelf, moest het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet ging, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja. Ja, dan heeft hij weer oortjes, haar meteen weer een thermometer lopen kopen. had hij zo'n ding gekocht voor je oor. Ja, die waren ze dezelfde dagen kwijt natuurlijk, dus... Als je een betere staafmixer kunnen nemen. Duurt voordat ze zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werkt, hé, maar een kort verhaal lang te maken, wat? 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje, kapje van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet. Hij zei, we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man. Ik had hem zo wat gekust. Ik kan me er net inhouden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door te komen, ja. Voorzichtig, hè, want anders wat de vreugdeloos. We waren zo gelukkig, hè. Mijn sjaal aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Fraat ging haat natuurlijk. Want die was zo menselijk als een kaart was, hè, hoor. Dus oortjes, frappetee, tampoesje. Ook nog even, daar ben je op. Twee van die rode poezen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Ik ga hem niet meer. Hem wegleggen. Wat? Oh, wat, hè? Oh, hulle zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, ja, ja. Nou, dat hebben mijn dochter ook gehad. Die rijertje gehad. 4 maanden van de zwangerschap. Heel erg die rij. Oh, man, die rij. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja. En elke dag ga ik naar Wendy toe, hè, want ze zit alleen nog wat oortjes leggen op zijn nest. Ja, tuurlijk, die had nachtdienst gehad. Hij binnenkomt, zet hij het ook altijd. Moeder, ik ga het even op 1 oor. Zie je, met het andere oor kan jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mag ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, zo schattig. Oh. Dat had je vroeger niet. Maar dan gaan ze met de staafje tegen worden ze op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig zeg, prachtig. Ja, die arts die zei het ook. Helemaal ontroerd. Ja, maar kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes. Naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Oh, ah, mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Ja, hij is voor een bevaling. Ik zei, nee, maar het was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leggen cremeren. Dat zeg je toch niet? Nee, maar oortjes. Hen moeder het te bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes zo'n zware bevaling was geweest. Ja, oh, die kon er niet uit. Nee. Nee. 28 centimeter kortsluiting uit. En dan bleef die haken, die gek. Ze hebben die moeder helemaal vacuüm gezogen. Maar ik zei wel eens, Wendy kan wel eens familie wel. Want god toch, het is een oor in het andere oor uit bij de hond. Ze leeft gewoon op een roze wolk. Want hij binnenkomt, zus ze maar te breien. Weet je, treutjes, sokjes, mutsie. Zo met een mutsie kun je beter even wachten, schat. Zo, of je moet 2 dezelfde breien. Oh. eten met Charles, want we moeten de laatste dingen bespreken voor Tate Vruchtwaterbreek. Dus ja, want de babytje moet nog een naam hebben. Dus en hebben we weer bonje, want dat oortjes willen weer Tate naar hem vader of hem moeder wat vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch, Flappy. Ja, dat is toch zielig. Dan wordt je kind gepest. Oh, ik heb eens je maag gekomen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie dat thuis, dus ja, samen vegetaties bij oortjes. Het heen met je leu met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Ik stop met te lullen, hoor, want dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuis maar ook nog koken. Heus voor me, ik douw het toch in de maag met z'n allemaal, hoor. Heb je toch makkelijk zaad voor, joh. En dat komt vanavond goed uit, naar de aard van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja. Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader, dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

0: Maar we kwamen ook toen ik daar zat nog een arbeider binnen, zeg. Een joekel van een arbeider nog van voor de oorlog, denk ik. Die gozer had geen corduroy pak aan, nee, nog een Manchester pak. Van voor de oorlog, jongen. Met twee van die leren stukken, weet je wel. En zo'n platte pet op, sigaren in zijn harsjes. En die gozer die kwam echt zo binnen, zo. Dat ik even dacht, arbeiders ontwaakt, maar niet allemaal tegelijk. Weet je wel. Het was een joekel van een arbeider, echt, hè. Maar ik dacht, nou ga ik die arbeider eens lekker zitten observeren. Kijken wat zo'n man van voor de oorlog nog vindt van onze samenleving. Weinig kans. Die gozer komt regelrecht op mij af, zeg. En die zegt tegen mij. Daar geeft een zoen aan, zo'n vriend. Ga even liggen hier in het midden op. Kinderachtig, zegt Den Haag. Die man heeft toevallig een hazellip. En dan ha ha ha ha. Kinderachtig, zeg. Had die man daar nog een goede mop verteld of zo. Maar die zegt alleen maar, is die stoel naast jou vrij? Ha ha ha ha ha ha. Wat hebben we een lol, zeg. Zwaar onder de maat, Den Haag. Ik kan me voorstellen dat er mensen hier tussen zijn die helemaal niet lachen en die zeggen van, terecht, voor mij hoeft dat niet zo'n hazellip. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou is het wel een functioneel verhaal over een hazellip, dat moet ik toegeven. Maar toch, ja, is het misschien wel leuk om erover te stemmen. Zullen we dat doen? Ik kan hem namelijk met een hazellip spelen of zonder een hazellip. Met een hazellip is wat leuker, maar het kan ook zonder, hè? Goed, dus aan jullie de eer. Ik breng eerst in stemming wie voor met een hazellip is, goed? Dus wie daarvoor is, je roept maar wat, yo of hoi of oké, ja? Nee, wacht. Nee, niks ervan, ik breng het officieel in stemming. Wie is voor met een hazellip? Hey. Nee! Dan kan je nog beter een hazellip hebben dan haar. Wie is er tegen met een hazellip? Je klinkt anders normaal, hoor. Maar je bent in je eentje, sorry. Nou, Nederland heeft het ook gezien. Het was een eerlijke stemming. De meerderheid is voor, dus ik speel hem met een hazellip. Goed. Maar niet achteraf gaan leggen zeiken, hè? Ik heb geen zin om volgende week met 7 woedende hazellippen bij Sonja Baren te zitten. Dus ik doe die hazellip en geen gezeik, hè? Dus die gozer komt binnen en die komt op mij af en die zegt tegen mij. Daar is het toen maar. Ah, lach maar, jullie zijn normaal, hè? Die gozer zegt tegen mij, is het toen maar. Dus ik zeg, dat is al de derde keer, joh, ga zitten. En die gozer gaat zitten en die zegt tegen mij, hoe heet je? En ik zei, Harry. Want om nou direct te gaan liegen tegen iemand met een hazellip, dat vind ik zwaar onder de maat. Dus ik zei, Harry. Ik zeg tegen hem, hoe heet jij? En hij zegt, ik heet Willem. Ik zeg, nou leuk, Willem. Hij zegt tegen mij, Harry, wil je wat van me gebruiken? Zeg het maar, een bakje pleur, een kanootje of zo. Ik zeg, nou ga je maar een kano. Ik zeg, het gaat hard met die kleren dingen hier zo. Dus die Willem die zegt, Nick, 2 bakjes pleur en 2 kano's. En vlug een beetje skinhengst krijgen. Dus wij krijgen die kano's en die koor. En ik zeg tegen die Willem, ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt, het liefst zo weinig mogelijk. Ik zeg, oh, je bent uitkeringsgerechtigde. Dan weet ik niet, ik loop in de steun. Ik zeg, nou, dat is geen vetpot, hè, Willem? Geen vetpot, die steun. En dan valt wel mee, Harry. Ik heb er een eigen bedrijfje bij. Zwacht, eigen bedrijf, zwacht. Heb je er wat op tegen, Harry? Zwacht. Ik zeg, wel, nee, jongen. Ik zeg, wat voor bedrijfje? En dan val ik dus uitleggen, Harry, wat voor bedrijfje ik heb. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een bakfiets gejat. Je moet ergens beginnen. En met die bakfiets rijd ik langs de mensen en haal ik oude kanker, zou je. Dus ik zal maar zeggen, oude ijskwastjes, oude stofzuigertjes. En die oude van die, hoe heette die ook alweer, Dick? En ome Dick die zei, sapcentrifuges. Weer een nieuwe ijskast. Of van drie arme stofzuigertjes een nieuwe stofzuiger. Of van drie stand. En met hem niet. Dus, nou, lijkt me geinig beroep. Technisch beroep moet je goed je kop bijhouden. Ja, dat klopt, jongen. Ik heb laatst eens een keer een stofzuigermotortje in een ijskast gezet. Toen heb ik de stekker erin gedaan, kreeg de deur niet meer open. Hè? Je moet dan blijven denken. Ik zeg, god. Ik zeg, nou, ik zeg, een leuk bedrijf voor Willem. Ik zeg, geinig verhaal. Hij zegt, nog niet afgelopen. Ik zeg, oh. En dan laat was ik namelijk mijn hele bedrijf 2 dagen kwijt. Ik zeg, ik ken nooit een bedrijf 2 dagen kwijt zijn. Echt waar. Ik zeg, dan zal ik je uitleggen. Hè. Ik reed op een mooie dag rijk met die bankfiets. Hè. Rijk langs de Van der Vennelaan, zo hier in Haag. Hè. En ik zie ineens in de vecht een agent staan. Met zo'n bek van die bakfiets ga ik eens even lekker aanhouden. Weet je wat? En ik was net lekker aan het zingen. Zo, ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Beetje stangen, weet je wel. En ik denk, daar heb je hem, zeg. Dus ik controleer razendsnel die bakfiets, jongen. En alles klopte, Harry. Alles. Ik zeg, ja, echt waar? Ja, ik had een wit achterslag op. Weet je wel? En die witte, van die reflectoren door mijn trappers. En van die kerstboomverlichting door mijn wielen. Afijn, alles wat je tegenwoordig nodig hebt om überhaupt nog te kennen fietsen, hè. Dus ik zat goed. Ik zei, ja, daar zat je goed, hè. Dus ik kom bij die agent dan. Ik denk, ken mij geen flikker gebeuren. Ik zei, nee. Dus ik pijp hoog in. Ik zei, wat zei je dan? Ik zeg tegen die gozer, morgen kloot van jou. Ik zeg, wat zei die gozer? Gozer zei niks. Die begon als een gek te controleren, jongen. Hij om die bakfiets heen loopt, maar alles klopt, jongen. Dus hij had zo'n rondje gemaakt. Voor de zekerheid begon hij aan het tweede rondje. Ik zeg, nou, dat kan een goede tijd worden, jongen. Was ook zo'n jong agentje, weet je, zo'n mager agentje. Het is goed dat hij oren had, anders had hij pet hier. En ik denk, een beetje stangen die gozer. Dus ik zeg, weet je moeder wel dat je met de politie zit, jongen? Ik zeg, en toen? Toen zegt die kloot Vio opeens, zegt tegen mij. Die zegt tegen mij, hem niet aan. Dus ik zeg, logisch natuurlijk, hè. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zegt tegen mij, heb je net niet. Ik zeg, nou, sorry Willem, ik kan het echt niet verstaan, het spijt me. En Willem zei, je neemt me toch niet in de maling, hè? Anders zal ik je een cursus hazenlip lezen geven. Ik zeg, echt niet Willem, ik versta het gewoon niet. Een behunning om te venten. Een vettenhunning. Oh, een ventvergunning. Ik zeg, heb je die nodig dan? Ja, anders vraagt die kloot van jou er niet om. Ik zeg, had je er een? Nee. En toen nam hij alles in beslag, hè. Als ik alles krijg, mijn bakfiets stopt er. Ik zeg, en toen? Nou, nou, ik de volgende dag naar het stadhuis een vetting ophalen. Hè. Dus ik stond de volgende dag in de rij. Rij 12, weet je wel, een loket van Vunningen. Ik sta er in de rij, tussen allemaal klootzakken. En het duurde lang, jongen, het duurde lang, lang, lang, lang, lang, lang. Dus ik zeg tegen mezelf, Willem, hoor, het gaat om een vetting. Belangrijk. Dus niet als je aan de beurt bent meteen schelden of slaan. Wat? Ja. Ik zeg, wat gebeurde er dan? Ik was aan de beurt, Harry, en ik zeg, heel relaxed. Heel relaxed. En dan op met die vergunning. Niet van vragen. Alleen maar op met die vergunning. Ik zeg, je kreeg hem zeker meteen. Nee. Nee. Weet je wat die vent tegen men zegt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Die zegt tegen men, om een vergunning te krijgen moet u een gebrek hebben. Wat is uw gebrek? Ik zeg, wat zei jij toen, Willem? Hij zegt, ik zeg tegen die gozer, nou, het Java weet ik wel, want jij bent doof. Zeg, en toen, nou, die gozer schrijft op, één hazenlip. Punt. Zeg, en toen, zegt die gozer tegen men, wat heb je nog meer? Ik zeg, vuile sadist, ik vind het wel welletjes zo, zeg. Ik zeg, en toen, zegt die gozer, dan krijgt u geen vergunning. Ik zeg, hoe kan dat dan? Je kreeg alleen maar een vergunning als je een zwak hart had of een open rug. Ik zeg tegen die vent, leg men dan eens uit hoe je een vogel aan je bakvies tegen een brug omhoog krijgt met een zwak hart of een open rug, man. Die mensen moeten het nest in allemaal. Wij hebben die vergunningen nodig, jongen. Ik zei, kreeg je hem toen? Nee, nog steeds niet. Ik zei, dus toen ben je weggegaan. En er stond weer zo'n jong ambtenaartje achter die toonbank. Hè? Nou, zo'n jong gozertje. Met zo'n modern rood jasje, ken je dat? Met zo'n herfstbladeren dasje ertussen. Dus ik trek zo. Hup! Dat berkenboompje er zo overheen. En ik zeg, en nou op met die vergunning. Anders geef je een klap op je slotfabriek, hè? Dat je hier morgen ook in de rest hebt voor een vergunning, hoor. Waar dat kreeg. Zeg, kreeg je hem toen? Nee, nog niet. Toen heb ik zijn brilletje eraf gehaald. Daar heb ik zo'n racefietsje van gemaakt, weet je wel. Ik zeg, en toen? Toen van de politie. Ik zeg, dus toen heb je vastgezeten. Ja, joh, 2 dagen vastgezeten. Maar ja, daarna, ik zeg, maar dan ben je hele bedrijf toch kwijt? En dan, nee, weinig kans. Een neef van mij, die heeft een zwak hart. En die is voor mij die vergunning gaan ophalen. Belachelijk, hè? Belachelijk. Ik moest hem terugrijden voor op de bakfiets. Hij haalde het niet eens meer. Hij krijgt die vergunning wel en ik niet. Dan belachelijk. Ik zei, nou Willem, dat klopt inderdaad niet. Ik zeg, schijnig verhaal. En Willem die zei, nog niet afgelopen. Ik zeg, hoezo? En die agent heb ik ook nog eens een keer teruggepakt. Die kleren, die kloot van jou. Weet je wel? Ik zeg, dat vind ik altijd leuke verhalen, agenten terugpakken. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, hoi, ik sta op de Kneuterberg met Prinsjesdag. Op de Kneuterberg hier zo. En ik zie in de vechten de gamme koets aankomen. En ineens zie ik die kloot van jou, zeg. Meneer zat op een paard. Heel nuffig zo. Nou. En ik denk, nou grijp ik hem. Waar iedereen bij is. Ik zeg, maar er staan toch hekken voor? Je kan toch... Nee, verbaal, Harry. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn handen aan mijn mond gezet. En gezegd, die lul die op dat paard zit, die hoort eronder te hangen. En dat paard schaamde zijn relaas. Ik zei, de mensen hebben zeker wel gelachen toen. Hij zei, nou, heel eventjes mij omhangen. Want op een gegeven moment gaat toch alle aandacht naar zo'n vader Koens. Dus iedereen begon te zwaaien naar Beatrix. Dus ik daal als een gek de kano in de weg. En Willem die was net te laat, zeg. En kraak, zegt die hond, zeg. Weg die kano van Willem weg, zeg. En Willem die zit daar met dat witte bordje. Met die kruimeltjes er zo op. En die zegt tegen ome Dick. Waar maal ik van? Dan maal ik goed van, jongen. Die vuile pokkenhond, die heeft mijn kano gegeten, jongen. En ome Dick zegt, jongen, jij komt hier al lang genoeg in deze tent om te weten dat je hier geen Beatrix kan zeggen. Vol kakies weg van ome Dick. En toen staat die Willem op en die zegt, ik wil van nu een gratis nieuwe kano. Of ik schop die hele keten in elkaar, zeg. En die heeft een stoel te pakken, die Willem zegt, en die wil net gaan slaan. En nog net op tijd zegt ome Dick, wijzend op die Willem tegen die hond, Beatrix, Beatrix. En die hond vliegt die Willem aan, zeg. En die Willem die zegt nog net op tijd, hitna. Hond zitten. En zij schelden op elkaar, joh, Beatrix, Beatrix, hitna, hitna, hitna, hitna. En die hond die werd helemaal gek, jongen, die wist niet meer wat hij moest doen. Willem die ging weg, buiten stonden ze nog op elkaar te schelden. Hij zei, je komt hier in nood meer in. Beatrix, Beatrix, Beatrix. En hij stond buiten van, dan hoeven we ook niet meer ook. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. En Willem die staat daar Hitler, Hitler, Hitler te roepen tegen die hond.
1: Komt er een agent voorbij.
0: Die zegt tegen Willem, wilt u eens goed luisteren meneer, dat is toch schending van de openbare orde wat u hier loopt te doen hoor. Wilt u daar eens mee ophouden? En Willem zegt, moet je nou luisteren, kloot van jou. Nou komt vanwege die Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Die agent zegt, dat is de laatste keer geweest jongen, dat pik ik niet van je jongen. Hij zegt, moet je nou goed luisteren, dat komt als ik die hond niet, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Willem gearresteerd, zegt door die agent. Maar ja, gelukkig was het een ouderwetse agent en die arresteerde die Willem in naam van de koningin. Dus die hond vliegt die agent aan, zeg. Koppel eraf, pet weg, jongen. En wij allemaal naar buiten. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Maar die hond was door het dolle heen. Kwam ook door Willem. Die liep er zo tussendoor. Matrix, Matrix. Toen kwam ik bij die Willem en ik zei, ik vind jou zo'n leuke gozer, joh. Ik zei, je bent die hele kermis begonnen hier zo. Ik zeg, zou je niet eens lekker rustig op je bakfiets naar huis gaan, jongen? Ik zei, dadelijk krijgt die agent nog versterking. Kom er twee bij. En Willem die zei, dan blijf ik op wachten. Ik zeg, waarom nou? Hij dacht, die hond loopt nu, joh. Allemaal, gerne, joh. Ik zeg, wat heb jij er nou aan? En toen zei Willem, nou, Harry, dat moet jij niet zeggen. Misschien kan ik van drie armen nog een nieuw in elkaar zetten.

0: Goedemiddag, welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En de stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Ja, mevrouw De Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw De Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening? Nee. En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar. Nee. Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem. Oh. En die heeft hem een keer een klopboormachine geleend. Ja. En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, ja, weet je wel, zo over de heg. Ja. Hé, hey, Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug? Mm. En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk, joh, regel ik. Ja. Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw De Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
0: Meneer?
2: Nou, het leek wel een caravan. Nou, ik zeg meneer, dus ook tegen mijn vrouw, ik zeg, nou, is er zie je er weer in.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Er was maar één troost in de jaren 80 voor mij. Hash. Heerlijk. Echt, jongen, als ik hash gerookt had, echt. Gezeik van mijn ouders, gezeik van leraren, slechte punten op school, geen meisje kunnen krijgen, puisten, allemaal leuk. Vond allemaal lachen. Maakt me geen fuck uit. En ik weet nog de eerste keer, hè, dat ik, jongen, ik kom thuis, knetterstond, stond, dat is een aap. En om 16:30 's ochtends kwam ik thuis en ik moest om 12:00 thuis zijn. Maar ja, dat was een fietsrit van 20 minuten, had ik 4 uur over gedaan, hè. Ja, man, onderweg, ik zag allemaal dingen. Schitterende boom. Boom. Boom. Boom. Een boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Met takken. Takken. Boom. Boom. Takken. Oh man, dan zet ik mijn fiets tegen de garage, stond ik voor het huis. Huis. Huis. Huis. Liep ik naar binnen, komt mijn vader in zijn onderbroek naar beneden lopen. Waar kom jij vandaan? Ja, pap, dat weet niemand toch? Ik bedoel, ja, waar gaan wij naartoe en waar komen we vandaan? Ik bedoel, ja. Ik vind het nogal lastige vragen die jij stelt. Midden in de nacht. In je onderbroek. Zo, ben je hoe laat het is? Hey, heb je daar al aan gedacht? Ben je hoe laat het is? Rare vragen, pap. Pap. Pap. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Oh, pap, ik weet niet wat jij doet, maar ik ga naar bed. Ik ben kapot. Tja. En mijn arme vader vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij zag niet dat ik een genie was. Terwijl natuurlijk, het was al heel snel duidelijk dat ik een genie was. Zoals bij alle grote openbaren, het zit bij mij natuurlijk heel snel. Dat was bij Da Vinci zo, bij Michelangelo, Mozart, dus ook bij mij. Ja, nou, wacht even. Nou, niet lachen om Michelangelo en Mozart, weet je wel, dat vind ik lullig. Nee, luister, jullie vergeten dat ze in hun tijd heel populair waren, snap je? Natuurlijk nu, door alles wat ik gemaakt heb, lijkt het nu achterhaald. Maar in hun tijd, waren het mensen om rekening mee te houden, absoluut. Ik moet wel zeggen dat ik bij Mozart... Ik weet niet, dan af en toe heb ik wel een luistering naar zoiets van Mozart en dan denk ik af en toe wel van, jammer, weet je wel? Nee, maar denk, jammer dat je niet net iets meer aandacht eraan besteed hebt. Dat was echt goed geweest, weet je wel? Dus een beetje... Nee, maar af en toe maakt hij te makkelijke keuzes, vind ik. Dan heeft hij bijvoorbeeld het, ja, dat nummer... En dat vind ik al een aardig begin, weet je wel, dat kan nog van alles. Maar dan komt hij daarna zo heel slap, zo, wat zal ik nou eens doen? Oh ja, ja, jezus man. Dan denk ik, doe het dan zo, weet je wel.

Dat is muziek, snap je? Het gaat ergens over. Maar ja, je moet natuurlijk altijd blijven zoeken. En ik ben als kind, was ik al aan het zoeken. Ik altijd op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe klanken, nieuwe dingen. En dat hoor je hier. Deze prachtige opname. Dit is een opname van mij. Toen ik nog heel jong was. Een kleine rakker. Ja, ik was natuurlijk een kleine belhamel. En je hoort me hier op jonge leeftijd. Dit is per toeval ooit opgenomen. Op jonge leeftijd improviseren. Met mijn stem. Aan de piano. En het fascinerende is dat je hier al de klasse hoort. Je hoort hier al het genie, dat later natuurlijk de Nederlandse geschiedenis zo indringend zal veranderen. De kiem daarvan is hier heel duidelijk hoorbaar. Nou ja, ik zou zeggen, laten we maar even gaan luisteren.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop op.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagnie-commandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout, in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goeiemorgen Kees, goeiemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelt ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelt ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd worden. En het commando voorwaarts, mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts, arrest. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Eins! Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten. In een door een zelf gekozen richting. En als het de heren schikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld worden. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten. Dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. Men schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs.
Wat is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de sopsedrink. Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden. Duidelijk? Krijgen we de haarlengte. Lengte van de haren dus. En dan deelde ik mede dat de lengte van de haren voorlopig nog geheel wordt vrijgelaten geworden, mannen. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen, dat zij bij het marcheren tussen hakken en straatstenen beklemd gaan raken. En weer luisteren op de volgende haarverzorgingsartikelen. Zoals daar zijn, de haartonicwater, de haarversteviger, de gampo, de kareltang, de daroogkap, als mede één karmezet per manschappenkamer voor het aanbrengen van de permanente wave. Die hele handel wordt vanwege het rijk verstrikt geworden. Maar mannen, luisteren, deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Gaat Kees behandelen de werktijden. En dan deelt Kees mede dat de werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vijfdaagse gevechtsweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden, waarin de vijand wordt medegedeeld geworden, dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen de vrijdags 17:00 uur. En in des maandags 09:00 uur. Daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoeft te worden gerekend te worden. Samenstelling maaltijden, luisteren. Op democratische wijze samengesteld de maaltijden als volgt geworden. Een voorgerecht spritsen. Hoofdgerecht gevulde koeken. En nagerecht naar keuze rondo's, kano's dan wel pennywafelen. Vrouwen, verloofden, vriendinnen en vaste vrienden. Die kunnen hier verder de nachten doorbrengen. Matrassen, slopen en slaapzakken zullen dien overeenkomstig op de gewenste breedte gebracht worden geworden. Maar kinderen kunnen hier alleen gehuisvest worden geworden wanneer ze tijdens de diensturen verwekt zijn geworden. Is dat duidelijk, mannen? De boven en beneden. Dan nog eenmaal luisteren, want tenslotte deelt Kees mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de fourier leverbaar zijn in de standaardkleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

En er kwam ook toen daar zat nog een arbeider binnen, zeg. Een joekel van een arbeider nog van voor de oorlog, denk ik. Die gozer had geen corduroy pak aan, nee, nog een Manchester pak. Van voor de oorlog, jongen. Met twee van die leren stukken, weet je wel. En zo'n platte pet op, sigaar in zijn harsjes. En die gozer die kwam echt zo binnen, zo. Dat ik even dacht, arbeiders ontwaakt, maar niet allemaal tegelijk. Weet je wel. Het was een joekel van een arbeider, echt, hè. Maar ik dacht, nou ga ik die arbeider eens lekker zitten observeren. Kijken wat zo'n man van voor de oorlog nog vindt van onze samenleving. Weinig kans. Die gozer komt regelrecht op mij af, zeg. En die zegt tegen mij. Zeg eens een schoen aan, zo'n vriend. Ga even liggen hier in het midden op. Kinderachtig, zegt Den Haag. Die man heeft toevallig een hazellip. En dan kinderachtig, zeg. Had die man daar nog een goede mop verteld of zo? Maar die zegt alleen maar, is die stoel naast jou vrij? Wat hebben we een lol, zeg. Zwaar onder de maat, Den Haag. Ik kan me voorstellen dat er mensen hier tussen zijn die helemaal niet lachen en die zeggen van, terecht, voor mij hoeft dat niet zo'n hazellip. Ja. Nou is het wel een functioneel verhaal over een hazellip, dat moet ik toegeven. Maar toch, ja, is het misschien wel leuk om erover te stemmen. Zullen we dat doen? Ik kan hem namelijk met een hazellip spelen of zonder een hazellip. Met een hazellip is wat leuker, maar het kan ook zonder. Hè? Goed, dus aan jullie de eer. Ik breng eerst in stemming wie voor met een hazellip is, goed? Dus wie daarvoor is, je roept maar wat, joh, of hooi, of oké, ja? Nee, niks ervan, ik breng het officieel in stemming. Wie is voor met een hazellip? Hey. Nee! Dan kan je nog beter een hazellip hebben dan haar. Wie is er tegen met een hazellip? Je klinkt anders normaal, hoor. Maar je bent in je eentje, sorry. Nou, Nederland heeft het ook gezien. Het was een eerlijke stemming. De meerderheid is voor, dus ik speel hem met een hazellip. Goed. Maar niet achteraf gaan leggen zeiken, hè? Ik heb geen zin om volgende week met 7 woedende hazellippen bij Sonja Baren te zitten. Dus ik doe die hazellip en geen gezeik, hè? Dus die gozer komt binnen en die komt op mij af en die zegt tegen mij. Daar is je toe maar zo. Ah, lach maar, jullie zijn normaal, hè? Die gozer zegt tegen mij, is je toe maar zo. Dus ik zeg, ik zou dus al de derde keer, joh, gaan zitten. En die gozer gaat zitten en die zegt tegen mij, hoe heet je? En ik zei, Harry. Want om nou direct te gaan liegen tegen iemand met een hazellip, dat vind ik zwaar onder de maat. Dus ik zei, Harry. Ik zeg tegen hem, hoe heet jij? En hij zegt, ik heet Willem. Ik zeg, nou leuk, Willem. Hij zegt tegen mij, tegen Harry, wil je wat van me gebruiken? Zeg het maar, een bakje pleur, een kanootje of zo. Ik zeg, dan ga je maar een kano. Ik zeg, het gaat hard met die kleren dingen hier zo. Dus die Willem die zegt, Nick, 2 bakjes pleur en 2 kano's. En vlug een beetje schinhengst krijgen. Dus wij krijgen die kano's en die koor. En ik zeg tegen die Willem, ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt, het liefst zo weinig mogelijk. Ik zeg, oh, je bent uitkeringsgerechtigde. Dan weet ik niet, ik loop in de steun. Ik zeg, nou, dat is geen vetpot, hè, Willem? Geen vetpot, die steun. En dan valt wel mee, Harry. Ik heb er een eigen bedrijfje bij. Zwacht, eigen bedrijf, zwacht. Heb je er wat op tegen, Harry? Zwacht. Ik zeg, wel, nee, jongen. Ik zeg, wat voor bedrijfje? En dan val ik dus uitleggen, Harry, wat voor bedrijfje ik heb. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een bakfiets gejat. Je moet ergens beginnen.
En met die bankfiets rij ik langs de mensen en haal ik oude kankers aan, joh. Dus ik zal maar zeggen, oude ijskwastjes, oude stofzuigers. En die oude van die, hoe heet die ook alweer, Dick? En ome Dick die zei, sapcentrifuges. Weer een nieuwe ijskast. Of van drie arme stofzuigertjes een nieuwe stofzuiger. Of van drie stand. En met hem niet. Terwijl lijkt me geinig beroep, technisch beroep, moet je goed je kop bijhouden. Dat, ja, dat klopt, jongen. Ik heb laatst eens een keer een stofzuigermotortje in een ijskast gezet. Toen heb ik de stekker erin gedaan, kreeg de deur niet meer open. Hè? Je moet dan blijven, denk ik. Ik zeg, god. Ik zeg, nou, ik zeg, een leuk bedrijf hoor, Willem. Ik zeg, geinig verhaal. Hij zegt, nog niet afgelopen. Ik zeg, oh. En dan laat was ik namelijk mijn hele bedrijf 2 dagen kwijt. Ik zeg, dat kan nooit een bedrijf 2 dagen kwijt zijn. Echt waar. Ik zeg, dan zal ik je uitleggen. Hè. Ik reed op een mooie dag rijd met die bankfiets. Rijd langs de Van der Vennelaan, zo, hier in Haag. Hè. En ik zie ineens in de verte een agent staan. Met zo'n bek van die bakfiets ga ik eens even lekker aanhalen. Weet je wat? En ik was net lekker aan het zingen. Zo, ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Beetje stangen, weet je wel. Hè? En ik denk, daar heb je hem, zeg. Dus ik controleer razendsnel die bakfiets, jongen. En alles klopte, Harry. Alles. Ik zeg, ja, echt waar? Ja, ik had een wit achterlap op. Weet je wel? En die witte, van die reflectoren door mijn trappas en van die kerstboomverlichting door mijn wielen. Afijn, alles wat je tegenwoordig nodig hebt om überhaupt nog te kennen fietsen. Hè? Dus ik zat goed. Ik zei, ja, daar zat je goed, hè. Dus ik kom bij die agent dan. Ik denk, ken maar geen flikker gebeuren. Ik zei, nee. Dus ik pijp hoog in. Ik zei, wat zei je dan? Ik zeg tegen die gozer, morgen kloot van jou. Ik zeg, wat zei die gozer? Gozer zei niks. Die begon als een gek te controleren, jongen. Hij om die bakfiets heen loopt, maar alles klopt, jongen. Dus hij had zo'n rondje gemaakt. Voor de zekerheid begon hij aan het tweede rondje. Ik zeg, nou, dat kan een goede tijd worden, jongen. Was ook zo'n jong agentje, weet je, zo'n mager agentje. Het is goed dat hij oren had, anders had hij pet hier. En ik denk, een beetje stangen, die gozer. Dus ik zeg, weet je moeder wel dat je met de politie zit, jongen? Ik zeg, en toen? Toen zegt die kloot Vio opeens, zegt tegen mij. Die zegt tegen mij, hij niet aan. Dus ik zeg, logisch natuurlijk, hè. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zegt tegen mij, heb je net niet. Ik zeg, nou, sorry Willem, ik kan het echt niet verstaan, het spijt me. En Willem zegt, je neemt het toch niet in de maling, hè? Anders zal ik je een cursus hazenlip lezen geven. Ik zeg, echt niet Willem, ik versta het gewoon niet. Een behulling om de venten. Een ventenhulling. Oh, een ventvergunning. Ik zeg, heb je die nodig dan? Ja, anders vraagt die kloot van jou er niet om. Ik zeg, had je er een? Nee. En toen nam hij alles in beslag, hè. Als ik alles kreeg, mijn bakfiets stopt er. Ik zeg, en toen? Nou, en ik de volgende dag naar het stadhuis een ventenhulling ophalen, hè. Dus ik stond de volgende dag in de rij. Rij 12, weet je wel, een loket van Vlundingen. Ik sta er in de rij, tussen allemaal klootzakken. En het duurde lang, jongen, het duurde lang, lang, lang, lang, lang, lang. Dus ik zeg tegen mezelf, Willem, hoe is het? Het gaat om een belangrijk. Dus niet als je aan de beurt bent meteen schelden of slaan. Ik zeg, wat gebeurde er dan? Ik was aan de beurt, Harry, en ik zeg, heel relaxed. Heel relaxed. En dan op met die vergunning. Niet gevraagd. Alleen maar op met die vergunning. Ik zeg, je kreeg hem zeker meteen. Nee. Nee.
Weet je wat die vent tegen mij zegt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Die zegt tegen mij, om een vergunning te krijgen moet u een gebrek hebben. Wat is uw gebrek? Ik zeg, wat zei jij toen, Willem? Hij zegt, ik zeg tegen die gozer, nou, Java weet ik wel, want jij bent doof. Zeg, en toen, nou, die gozer schrijft op, 1 hazenlip. Punt. Zeg, en toen? Toen zegt die gozer tegen mij, wat heb je nog meer? Ik zeg, vuile sadist, ik vind het wel eens je zo, zeg. Ik zeg, en toen? Toen zegt die gozer, dan krijgt u geen witnessing. Ik zeg, hoe kan dat dan? Die kregen alleen maar een witnessing als je een zwak hart had of een open rug. Ik zeg tegen die vent, leg mij dan eens uit hoe je een vogel aan je bakvies tegen een brug omhoog krijgt met een zwak hart of een open rug, man. Die mensen moeten het nest in allemaal. Wij hebben die berundingen nodig, jongen. Ik zeg, kreeg je hem toen? Nee, nog steeds niet. Ik zeg, dus toen ben je weggegaan. Nee. En er stond weer zo'n jong ambtenaartje achter die toonbank. Hè? Nou, zo'n jong gozertje. Met zo'n modern rood jasje, ken je dat? Met zo'n herfstbladeren dasje ertussen. Dus ik trek zo. Hup! Dat berkenboompje er zo overheen. En ik zeg, en nou op met die mogelijkheid. Anders geef je een klap op je slotfabriek, hè? Dat je hier morgen ook in de rest hebt voor een vergunning, hoor. Waarlijk, hoor. Zeg, kreeg je hem toen? Nee, nog niet. Toen heb ik zijn brilletje eraf gehaald, daar heb ik zo'n racefietsje van gemaakt, weet je wel. Ik zeg, en toen? Toen van de politie. Ik zeg, dus toen heb je vastgezeten. Ja, joh, 2 dagen vastgezeten. Maar ja, daarna, ik zeg, maar dan ben je het hele bedrijf toch kwijt. En dan, nee, weinig kans. Een neef van mij, die heeft een zwak hart. En die is voor mij die vergunning gaan ophalen. Belachelijk, hè? Belachelijk. Ik moest hem terugrijden voor op de bakfiets. Hij haalde het niet eens meer. Hij krijgt die vergunning wel en ik niet. Dan belachelijk. Ik zeg, nou Willem, dat klopt inderdaad niet. Ik zeg, schijnig verhaal. En Willem die zei, nog wel gaan lopen. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, die agent heb ik ook nog eens een keer teruggepakt. Die kleren, die kloot van jou. Weet je wel? Ik zeg, dat vind ik altijd leuke verhalen, agenten terugpakken. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, hoi, ik sta op de Kneuterberg met Prinsjesdag. Op de Kneuterberg hier zo. En ik zie in de vechten de gamme koets aankomen. En ineens zie ik die kloot van jou, zeg. Meneer zat op een paard. Heel nuffig zo. Nou. En ik denk, nou grijp ik hem, maar iedereen bij is. Ik zeg, maar er staan toch hekken voor? Je kan toch... Nee, verbaal, Harry. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn handen aan mijn mond gezet. En gezegd, die lul die op dat paard zit, die hoort eronder te hangen. En dat paard schaamde zijn lazerus. Ik zei, de mensen hebben zeker wel gelachen toen. Hij zei, nou, heel eventjes maar omhangen. Want op een gegeven moment gaat toch alle aandacht naar zo'n vrouw Koens. Dus iedereen begon te zwaaien naar Beatrix. Dus ik daar als een gek de kano in de weg. En Willem die was net te laat, zeg. En kraak, zegt die hond, zeg. Weg die kano van Willem weg, zeg. En Willem die zit daar met dat witte bordje. Met die kruimeltjes er zo op. En die zegt tegen ome Dick, waar maal ik van? Dan maal ik goed van, jongen. Die vuile pokkenhond, die heeft mijn kano opgegeten, jongen. En ome Dick zegt, jongen, jij komt hier al lang genoeg in deze tent om te weten dat je hier geen Beatrix kan zeggen. Vol kakies weg van ome Dick. En toen staat die Willem op en die zegt, ik wil van nu een gratis nieuwe kano. Of ik schop die hele keten in elkaar, zeg. En die heeft een stoel te pakken, die Willem zegt, en die wil net gaan slaan. En nog net op tijd zegt ome Dick, wijzend op die Willem tegen die hond, Beatrix, Beatrix. En die hond vliegt die Willem aan, zeg. En die Willem die zegt nog net op tijd, Hitler. Hond zitten. En zij schelden op elkaar, joh, Beatrix, Beatrix, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. En die hond die werd helemaal gek, jongen, die wist niet meer wat hij moest doen. Willem die ging weg, buiten stonden ze nog op elkaar te schelden. Hij zei, je komt hier geen nood meer in. Beatrix, Beatrix, Beatrix. En hij stond buiten van, dan hoeven we ook niet meer ook. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Okay.
En Willem die staat daar Hitler, Hitler, Hitler te roepen tegen die hond. Komt er een agent voorbij. Die zegt tegen Willem, wilt u eens goed luisteren meneer, dat is toch schending van de openbare orde wat u hier loopt te doen hoor. Wilt u daar eens mee ophouden? En Willem zegt, moet je nou luisteren, kloot van jou. Nou komt vanwege die Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Die agent zegt, dat is de laatste keer geweest jongen, dat pik ik niet van je jongen. Hij zegt, moet je nou goed luisteren, dat komt als ik die hond niet, Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Willem gearresteerd, zegt door die agent. Maar ja, gelukkig was het een ouderwetse agent en die arresteerde die Willem in naam van de koningin. Dus die hond vliegt die agent aan, zeg. Koppel eraf, pet weg, jongen. En wij allemaal naar buiten. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Maar die hond was door het dolle heen. Kwam ook door Willem. Die liep er zo tussendoor. Matrix, Matrix. Toen kwam ik bij die Willem en ik zei, ik vind jou zo'n leuke gozer, joh. Ik zei, je bent die hele kermis begonnen hier zo. Ik zeg, zou je niet eens lekker rustig op je bakfiets naar huis gaan, jongen? Ik zei, dadelijk krijgt die agent nog versterking, kom er twee bij. En Willem die zei, dan blijf ik op wachten. Ik zeg, waarom nou? Hij dacht, die hond loopt nu, joh. Allemaal, gerder, joh. Ik zeg, wat heb jij er nou aan? En toen zei Willem, nou, Harry, dat moet jij niet zeggen. Misschien kan ik van drie armen nog een nieuw in elkaar zetten.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: weet u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk. Ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. De eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hé, wat leuk. Ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital? Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers?
1: Een combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes
0: mensen. Oh, ik had 7. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam. Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
2: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
2: Bloemeninkoop.
0: Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemeninkoop. Joh, en tulpen, doe je tulpen?
1: Nee?
0: Nee, ik ook niet.
3: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
1: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dat heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
1: Nee,
0: nee. Nee, nou, ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
1: In Aalsmeer.
0: Hoe heet dat bedrijf?
1: Verbeek,
0: wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens, stop daarmee. Wat mooi zeg, en zit je op je plek daar?
1: Ja,
0: oh heerlijk, dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar zeg. Wat heerlijk, Bert, wat goed zeg. En hoe heet u meneer? Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg. Mix 24.